0: Meike on Sin. Ik zou een bio. Ik denk dat wanneer aan dating onder een spin. Fun linle spin. Maar bij Derma Kennedy, ik zou een googlen om het. Als bij Gakkel is het goed cash machine. Ik chocked fresh in. So, fun lin.
1: From Seoul to your speakers. Let it roll. This is Spin's K-pop radio. The biggest idols.
2: Hi, this is BTS.